0: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens 1000 lege capsules naar boven. Dat vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: 1000 verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is misnoegd over de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip door Noorwegen. Dat schip was onderweg van Moermansk naar de Russische nederzetting Barentsburg op Spitsbergen en had personeel van een mijnbouwbedrijf, wetenschappers en ook voedselvoorraden aan boord. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense staatsenergiebedrijf als drukmiddel om schadevergoedingen te krijgen voor geleden schade in de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse 5e reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00 en heel goeienacht, werd het nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

nieuws met Matthijs Pijnens. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodentol na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
1: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Berghs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
2: Ze hebben mij gefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tongerenborg-Loon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal ter plaatse. Volgens de burgemeester van Tongerenborg-Loon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan, en dat is opmerkelijk, zei Marijn Trio in de afspraak.
1: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Sport. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trunculetti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden.
2: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
0: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee-Leuven met 1-0 en komt aan de leiding mee te staan. Gent-trainer Rick de Mil is tevreden.
3: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12-12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Toon. Radio BNE. Goedemorgen, het is nog maar 6:03 en toch zullen we de discobal in onze Radio BNE studio alles laten draaien, want het is bijna weekend. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaal.

Sheila en Be Devotion met een aanstekelijke opener die ik volgende week nog wel eens terug wil horen in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Nog tot morgenochtend 9 uur kan je je drie favoriete liedjes uit de 70's selecteren op VRT Max. En maandag aanstaande tellen Katrien en Lars af vanaf 9 uur.

Winnie Sommers houdt van alle vrouwen en is al bijna 30 jaar samen met Cindy. En hoe zei hij dat afgelopen zomer in Story? Het geheim van onze relatie is elkaar ruimte geven, maar toch verbonden blijven.

Evergreen van Dion, het werd er 13 over 6 mee. 4 september vandaag en exact 4 jaar geleden sloot het spookslot in de Efteling. Het stond er dan al 44 jaar en moest plaatsmaken voor zijn opvolger Danse Macabre. Ja, daar hoort een lied bij over een spookachtige liefde. Kate Bush.

Hoort Wuthering Heights van Kate Bush bij de 500 beste platen van de jaren 70? Ja, stem er dan voor op VRT Max. Doe maar. We blijven nog even in de vijver van 1978 ronddobberen voor Boney M. Volgende week.

0: Hey. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.

Rivers of Babylon van Boney M. En eind september dobberen wij met honderden luisteraars van Radio Beni op de Middellandse Zee. Op zoek naar de mooiste parels. Elke avond is er een concert van een van de meereizende artiesten. En ik denk wel dat de volgende zangeres daarin iets zal brengen van Dolly Parton.

dat was nog eens een hit van de Shorts in 83. Die zomer reisden we naar Duitsland op vakantie en ook daar klonk bijna elk uur de Duitsstalige versie van dat liedje door de jukebox van het Gasthaus zum Edertal, ergens in het Sauerland. Flitst er bij jou een herinnering door je hoofd bij een lied dat hier voorbij komt? Deel die dan, hè. We lezen dat oh zo graag. Stuur een bericht via VRT Max.

Santana met niks dan klaarwakkere instrumenten. De zomerkledij hebben we nog niet opgeborgen, gelukkig maar. Want er wacht ons een aardig weekend, dat dacht ik toch. Hè? Nu, Maurice Heijlen liet weten dat het gisteren onverwacht droog bleef in de Houffalize-streek. Heeft daar gewandeld, in de prachtige natuur, schrijft hij. En Doris de Cler liet net weten dat het op dit moment regent in Kortemark. En het weerbericht krijg je van David na Marshall Heijn.

0: De grootste hit van Marshall Hain, Dancing in the City uit 78. Een waardige kandidaat vind ik voor een plek in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Benieuwd hoe jullie dit jaar zullen stemmen, hè? Het kan nog tot morgenochtend 9 uur op 14 Max. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Gespetter in Kortemark, dat kreeg ik al binnen. Kan het overal een beetje regenen vandaag?
1: Ja, behalve het zuidoosten van het land. Maar daar wordt toch meer regen verwacht. Momenteel inderdaad. Delen van West-Vlaanderen, wat lichte regen, wat gedruppel. Ook trouwens regio Maldegem zie ik. Tussen Maldegem en Zelzaten ook wat. Zo'n beetje in de buurt van de E34. En ja, er zit ook wat lichte regen nog boven Noordwest-Frankrijk. Dus dat komt ook wel onze kant uit. Maar de meeste regen valt eigenlijk in de loop van de namiddag. Dan komt de storing van west naar oost door het land te trekken. Voordien ook al veel bewolking met een aantal plaatselijke opklaringen. Dus wisselend tot vaak zwaar bewolkt weer. Zachte temperaturen die vandaag naar 22 graden gaan, lokaal misschien 23. En de hoogste temperatuur is voor Virton met 5, 26 graden. Daar is er ook meer zon en daar regent het niet, zoals ik zei. Mm-hmm. De wind, die voelen we zeker. 4 tot 5 beaufort zuidwest, later draait naar west. En aan de kust is dat 5 tot 6. En dat betekent windstoten 60, 65 per uur in het binnenland. En 70 tot misschien wel als... dat is het maximum dat ik mogelijk 80 kilometer per uur aan de kust. Vanavond en vannacht dan stopt het met die lichte regen. Of die regen en dan begint het ook uit te klaren. Zodanig dat we een zonnig weekend krijgen. Zonnig met enkele wolkenvelden daar wel bij. Maar de nadruk toch op de zon. De wind... die gaat eigenlijk snel afnemen. Eigenlijk vooral vanavond al wordt dat veel minder. Ook morgen een zwakke tot matige wind. Aan zee is dat nog wel windkracht 4, in het binnenland 3. En dat is een westelijke wind. Nu, door het feit dat er een koufront passeert vanavond, tweede deel van de namiddag vanavond, gaat het morgen wel een beetje frisser zijn, ondanks de zon, 21 graden. Zondag 3, 24, maandag 25 of 26. Dus dat worden drie goede dagen. En dan vanaf dinsdag gaan de kansen op buien alweer wat groter worden. Ook woensdag, donderdag, vrijdag. Voorlopig zijn de hoeveelheden wel beperkt. Maar goed, de kansen stijgen wel. En de temperaturen zakken. Dinsdag nog 20 graden, daarna 18, 19, lokaal is 20. En dat met nu en dan wat buien daarbij of kansen daarop. Laten we voorzichtig zijn. En dat gaat zo verder naar 16, 17 september. Wat het weekend betreft genieten zou ik zeggen. Ook maandag nog. Misschien de laatste keer deze maand of dit jaar dat we richting 25 gaan. Alhoewel dat klimatologisch ook nog in oktober kan. Hè. Dus, maar dat is niet elk jaar zo. Dus meenemen wat we kunnen. En daarna wordt het licht wisselvallig, zal ik zeggen.
0: Oké, merci David. Tot straks. Hè. Over een uur.
1: Tot dan.

Blacks en Nightingale. Ook vandaag is er weer een lied van je leven aangevraagd. Het duurt een goede 7 minuten, maar niemand zal zich daaraan storen. Het moest maar zo mooi niet zijn. Dat is voor na het nieuws van 7. En als je zelf een lied van je leven hebt, vraag maar aan via VRT Max.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
15: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotageactie aan het elektriciteitsnet. En bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van een elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
1: Volgens de Duitse politie alvast wel onder meer. En opnieuw, de Duitse politie zegt dat dan onder meer omdat die mislukte aanslag of sabotage is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan kortsluiting had moeten veroorzaken. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. En het zou nu om een gelijkaardige aanpak gaan, zegt de politie. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
0: Oké, bedankt Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zegt Marijn Trio in de afspraak.
2: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Bij Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit een ondergrondse tunnel. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen waar zich nog honderden mensen bevinden. Al zeker 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom en er zijn ook nog zeker 5000 vermisten. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. De politie was massaal ter plaatse gekomen. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Tongeren-Borgloon waren er 300 mensen in dat hotel terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
3: Omdat het biologisch weefsel is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
0: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Sport. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de 3e ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
4: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
0: Ook Elise Mertens zit in de 3e ronde. En in het voetbal hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na twee nederlagen waren de drie punten nu het voornaamste, zegt Marco Cana van Anderlecht.
5: We komen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
0: En AA Gent won ook al met 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Na vier wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden, zegt trainer Rick de Mil.
6: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotageactie van het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties van de energieinfrastructuur plaats. Meer op vrtnieuws.be.
7: Vielen dank, Tom.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Een heel goede morgen.

Wijlen Wim Bravil. In 89 won hij de eerste editie van de VTM Soundmix Show met Jackie, een evergreen van Scott Walker. En ook het volgende nummer was heel populair in soundmixwedstrijden. Quando, quando, quando. En de 90-jarige Engelbert Humperdinck zingt het nog altijd in de hele wereld. Deze maand staat hij onder meer in Taiwan, de Filipijnen en Singapore.

0: Winnen. Engelbert Humperdinck, het werd er 12 minuten over 7 mee. En ondertussen zijn we in het Oost-Vlaamse Heldergem beland bij Sonja de Neve. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Sonja, ik las dat je net terug bent uit Cochem, het Duitse Cochem. Hoe was het daar?
1: Ja, het was daar heel goed. We hebben heel mooi weer gehad, 5 dagen. In zijn klein buitje, maar ja, dan hebben we erbij terrasjes doen, bij vrienden zitten die er ook elk jaar zijn. Het was het 16e jaar op rij dat we naar hetzelfde hotel gaan.
0: En waarom die streek?
1: Ja, waarom? Omdat we daar de meeste vrienden ook terug... We blijven daar even. Gaan ik naar Klotten of naar Pommern in de buurt. Gaan wandelen langs een andere kant. Zijn al met de boot gaan varen naar Beilstein. Dus ja, maar meestal is het Cochem, ja. Dat is het hoofdplaatje waar we gaan.
0: Ik hoorde het woord wijn nog niet vallen.
1: Ja, en toeristisch is dat normaal daar altijd. De wijnfeesten. En daar gaan wij naartoe.
0: Het zal wel zijn.
1: Drinken dan een lekker glaasje wijn.
0: Ja. Ik ken het hoor. En ook de mosterd van Cochem, die bestaat ook, hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Ah, dat moet je volgende keer ontdekken, hè, Sonja. Eh?
1: Ja, maar weet je wat wij ook doen, Herbert? Er is daar de Rijsburg. Een kasteel dat in de hoogte staat.
0: Ja.
1: En daar gaan wij ook altijd naartoe.
0: Dat is wel klimmen, hè, dan?
1: Dat is zeker klimmen, ja. Maar ja, op het gemakske, nee.
0: Allee,
1: als
0: Sonja.
1: Als je een beetje ouder wordt, ja.
0: Het lied van je leven. Ik ben reuze benieuwd, want je bent een muziekkenner.
1: Ah, voor mij is het liedje van Dalida, Gigi Lamoroso, nog altijd een super tof liedje. Ik ken dat helemaal van buiten.
0: Ah, begin eens.
1: Nee. Ik zal het zeggen. Je vais vous raconter, avant de quitter. Zo begint het.
0: Je
1: vais vous raconter, avant de vous quitter.
0: Ah, zo, nu ben ik mee. Ja.
1: Ben je nu mee? Ja. Je kunt dat van je wou, hè. Ja.
0: We gaan naar luisteren. Gigi Lamoroso staat klaar. 7,5 minuut speciaal voor jou. Goed?
1: Ja, oké.
0: Dit is het lied van je leven. Dag, Sonja.

0: Dalida op verzoek. En daarmee hebben we al een eerste fijne week achter de rug met het lied van je leven. En jij hebt dat vast ook, hè. Mag ik weten welk nummer dat is en waarom? Stuur maar door via VRT Max. Ik ben nu al benieuwd naar de verhalen van volgende week.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja?
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma!
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes, wakko.
14: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.

Kerel, van die suiker krijg je nooit genoeg, ook als diabeet. Het is 7:30. Bart Bruggeman liet net weten dat afgelopen nacht de kwik niet onder de 20 graden ging in Datizelen. Met andere woorden, een tropennacht in september. En onze weerman die waait hier rond 7:45 binnen en je mag dat letterlijk nemen. Radio.

De groep DeBarge was eigenlijk een familiebedrijf. Allemaal telgen van de familie DeBarge. Met een paar grote hits tussen 79 en 89. Rhythm of the Night, wat je net kreeg. Maar ook Who's Johnny passeert hier al eens voorbij, hè, op Radio Beni. Wat zeggen jouw vlugel, boswandeling, dropshot of rocket shot? Dat zijn allemaal verschillende soorten alcoholische shotjes. En dit hier is een muzikale van Karen Young. Hot Shot.

0: muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Wiener Berger.
8: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
12: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
11: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
12: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
11: Oh, maar kijk eens aan.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Go Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Dus ook voor klanten?
16: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Op 28 september speelt Alison Moyet in de grote zaal van de AB in Brussel. En daar hangt natuurlijk het bordje Sold Out bij. Het is 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, het ligt hier toch nat bij in Kortrijk waar ik sta. Is het overal een beetje aan het regenen?
1: Nee, het westen. Dus ja, inderdaad. Ik zie vooral op de neerslagradar nu heel, heel lichte neerslag. Dat was daar straks in West-Vlaanderen. En dat zit nu op de grens met Oost-Vlaanderen, het westen van Oost-Vlaanderen. Dat trekt zo gestaag verder naar het oosten en naar het noordoosten eigenlijk. Dus het ziet er voorlopig, maar de radar kan ook niet alles meten. Het ziet er voorlopig uit dat die lichte regen wel vanuit West-Vlaanderen weg is en dus verder Oost-Vlaanderen aandoet. Voor de rest is het droog, met veel wolken, met een aantal opklaringen ook vandaag, maar de nadruk ligt toch wel op de wolkenvelden en ook de wind. Een windkracht 4 tot 5, rukwinden 60, 65 km per uur, landinwaarts. Aan zee is dat 5 tot 6, zuidwest draaiend naar west en met rukwinden daar tot 70 à 80 km per uur. Dus ja, maar een beetje onstuimig. Naar vanavond en vannacht toe, of tegen die tijd, ja, neemt de wind af. De neerslagkansen ook, want deze namiddag komt er dan wel meer regen. Dan trekt de front door. Een paar millimeter neerslag is mogelijk. En dan vanavond stopt dat weer. Krijgen we ook opklaringen die breed worden. Ook morgen, ja, veel zon. Zondag ook. Maandag wellicht ook nog. Wel met soms wolkenvelden erbij. Het is niet helemaal altijd zonnig. De temperaturen morgen die schommelen rond 20, 21 graden. Nadat we morgenochtend met een graad of 13 starten. Dus veel frisser dan de afgelopen nacht. Zondag 11 of 12 graden om mee te starten. En dan gaat het naar graad of 3, 24. En maandag zou dan de warmste worden met 25 of 26 graden. En daarna komt er weer afkoeling. Dinsdag een sterkere zuidwestenwind. Windkracht 3 tot 4, aan zee 4 tot 5. 21 graden en buien ook. En ook de andere dagen wel soms buien. Woensdag, donderdag, vrijdag. Dan slinken de kansen een beetje, maar ze zijn zeker niet volledig weg. Dus ook dan nog kansen erop. Het weekend daarna en dan ja, tot de periode 15, 17 september ook nog wel met 19 à 20 graden als maximumtemperatuur. Zoals ze zegt, af en toe zit daar wat wind bij. Maar vanaf in de tweede helft van volgende week zou dat weer wat rustiger moeten worden. Dus ja, licht wisselvallig weer, maar het scenario is ook nog niet volledig vast. Men blijft twijfelen in de weercomputers tussen ja, alle dagen een bui of net niet. Dus af te wachten. Maar hoge temperaturen na maandag, dat lijkt er toch niet in te zitten.
0: Ben je zenuwachtig?
1: Nee, waarom?
0: Uitkerken kermis zal beginnen, hè?
1: Ah, ja, ja. Dat is mooi meegenomen, dat mooi weer. Hè. Maar zenuwachtig, helemaal niet.
0: Nee, maar en kennen ze jou daar in het dorp?
1: Ja, ze kennen mij overal.
0: Ah ja, dus je zal daar overal wel een goede dag krijgen dan, hè?
1: Zeker als het niet regent, ja. Maar anders ook valt dat ook mee.
0: Allee. Fijne kermis, mooi weekend. En tot maandag zal het zijn, hè?
1: Fijn weekend, tot maandag. Radio Bene.

0: coming out. Ik heb soms rare kronkels in mijn hoofd. Bij de volgende plaat denk ik spontaan aan de jaren 80-serie van Niels Holgersson. Die vloog mee op de rug van een gans. En wij proberen hetzelfde te doen richting het nieuws van 8 uur met Dana Winners.
1: Oh.

0: je schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
1: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja, het kan anders.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotagepoging aan het elektriciteitsnet. Bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. En in Tongeren-Borgloon zijn verschillende gewonden gevallen bij een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
1: Volgens de Duitse politie alvast wel, want een politiewoordvoerder in Duitsland laat via de Duitse media weten dat er intussen een mislukte aanslag sabotage, dat die is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan voor kortsluiting had moeten zorgen. En de afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende dat soort sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Het gaat om een gelijkaardige aanpak, zegt de politie nu. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Maar los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al grotere sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
0: Oké, dankjewel Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
2: We moeten toch nog altijd de slag om de arm houden, ook in Oekraïne zelf houdt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan, maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten en dat ze daarna naar Kiev zouden. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev, in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
0: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. In Tongeren-Borgloon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
3: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en 's avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
0: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
4: Wat we eigenlijk zagen is dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
0: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit ondergrondse tunnels. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen, waar zich nog honderden mensen in bevinden. Al zeker 100 of 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom. En er zijn ook nog altijd 5000 vermisten. In Indonesië woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. Indonesië bestaat voor een groot stuk uit tropisch regenwoud en veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de bosbranden op dit moment zijn erg intens en veroorzaken enorme rookhinder. En die rook trekt ook naar andere landen en staten zoals Maleisië en Singapore. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
0: Sport. Op de US Open tennis zitten er nog 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen won Zizou Berg zijn 2e ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeliti ook in 4 sets. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam. Maar Bloks zegt dat de tegenstanders voorlopig meevielen.
6: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
0: In de volgende ronde speelt hij tegen de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Coboli. En bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde. Ze won tegen de Oezbeekse Timofieva in 2 sets. En in het voetbal heeft AA Gent nu ook zijn 4e competitiewedstrijd gewonnen. Het werd 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Gent staat met het maximum van de punten aan de leiding samen met Charleroi. Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
7: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
0: Anderlecht won gisteravond ook al met 1-0 tegen KV Kortrijk. Anderlecht staat 10e met 6 op 12. Kortrijk heeft nog 0 punten en staat met OHL laatste. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonniger en tot 23 graden dan. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotagepoging aan het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties plaats aan de energieinfrastructuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Tom. Het is 8:08 op de E314 richting Genk, hinder bij Park Midden-Limburg, door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest 35 minuten vanaf Zolder, maak er een reddingstrook. En op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Zellik is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Bijna weekend.

Casey and the Sunshine Band uit 75. En die groep staat niet op het lijstje van Ann Rediers uit Rummen. Zij koos voor John Lennon, ABBA en Queen. En alle begrip als je je tijd neemt voor je gaat stemmen. Maar weet wel dat het maar tot morgenochtend 9 uur kan op VRT Max. Tenminste als je wil meebepalen hoe de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 volgende week zal klinken. Spannend!

0: Blijf nog één nacht. Dat verzoek kwam van Wendy Valante. Het is 8:15. Vanmiddag is er weer Radio BNE. U vraagt, wij draaien. En dan kiezen de leden van de Leuvense Oldtimervereniging de plaatjes. En ik heb de penningmeester aan de lijn. Dat is Jan Laremans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Zeg, Jan, zeg maar Herbert, hè. Vanaf wanneer is je auto of je bromfiets een oldtimer?
1: Dat is vanaf 40 jaar.
0: Ah ja.
1: Eigenlijk officieel vanaf 30 jaar, maar wij behandelen dat eigenlijk al vanaf 40 jaar. Dus volgens de wet is dat 30 jaar.
0: Hoeveel heb jij er?
1: ik heb 3 oldtimers. Auto's, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ik zat nergens anders met mijn gedachten. Zeg, en elke maand komen jullie dan met de leden samen om het te hebben over een thema dat met oldtimers te maken heeft. Wat kan dat zoal zijn?
1: Dat gaat, meestal gaat het over technische dingen, dus over het werken, hoe werkt de motor van die oude machines, hoe werkt de versnellingsbak, hoe moet de ontsteking correct zetten en dergelijke meer. En dan is er ook nog soms een verhaal over, ik zeg nu maar iets, Triumph bijvoorbeeld, het Engelse merk dat 100 jaar bestaat. Van welke types hebben die gemaakt en zo, er is zoveel te vertellen. Hè.
0: Ja, ja, ik hoor het. Zeg Jan, het weekend wordt fantastisch, hè, wat het weer betreft. Gaan jullie rijden?
1: Behalve vandaag.
0: Ja, maar dat is nog niet het weekend, hè. Ik heb het over zaterdag en zondag. Dat wordt zomerweer. Gaan jullie rijden?
1: Wij rijden die. We vertrekken deze morgen. Ja, van de morgen vertrekken we. En tot in Sedan. Daar verblijven we 2 nachten. En dan gaan we daar bezoek doen. En we hebben daar.
0: Oh, tof.
1: Heel plezant. Mm-hmm. We hebben al ooit aan dingen geweest die we normaal nooit kunnen bereiken anders. Of waar we normaal nooit naartoe gaan.
0: Allee, leuke plannen. En ik hoop dat er in die oldtimers een DHB Plus radio zit. Want dan kunnen jullie luisteren naar Radio BNE. U vraagt wij draaien vanmiddag tussen 12 en 1 met de platen van de Leuvense Oldtimervereniging. Zeg, goeie reis, hè Jan.
1: Ja, dankjewel erbij.
0: Tada.

Platen van The King vervelen nooit, vandaar dat Elvis er vaak bij is op Radio BNE. Komend weekend keert het zomerweer dus nog even terug. Barbecuen, buiten ontbijten of zonnebaden in je tuin of op het strand. Het kan allemaal en voor de zomerse deuntjes zorgen wij wel.

0: Ida de Nijs met Zomer zonder tijd, maar toch is de klok belangrijk voor wie naar school of naar het werk moet. Het is nu 7 minuten voor 8:30.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
5: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.

Showariwari uit 76. Wie weet is Under the Moon of Love een van de 500 topnummers door jullie gekozen. Het resultaat van al dat stemmen komt er vanaf maandag aan in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.

0: verlies, zal ik al verklappen wie er straks nog van zich laat horen in de Vlaamse top 10 van toen. Het is Marva met de vergeten Vlaamse hit die wij met veel plezier oprakelen. Op de E314 richting Genk, hinder bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest 40 minuten vanaf Zolder, maak er een reddingstrook. En het gaat 10 minuten trager op de E19 richting Brussel, vanaf Peutie.
1: Radio Bene, klaar wakker. VRT, Radio Bene. Herbert Verhagen.

De toen toch wat schorre stem van Koen Wouters in het wondermooie Daar gaat ze van Clouseau. Het weekend staat voor de deur en dan zorgen wij voor aangepaste muziek bij de apero's en de feestjes. Radio Bene Feesthits begint hier vanavond om 6 uur en dit liedje vat de sfeer samen.

0: Ja, ja. Ruik je het ook? Het weekend. Marianne Rosenberg tot 9:10. Zometeen weer artiesten van bij ons. Het zijn er 2.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault.

Twee Belgen met New Wave van eigen bodem. Heb jij dit weekend een beetje tijd om eens in je eigen platencollectie te snuffelen? Doe dat maar en ga op zoek naar het lied van je leven. Waarom springt het eruit en welke band heb jij met dat nummer? Giet dat in een berichtje naar mij via VRT Max. En dan draaien we het één lezer hier in Klaarwakker op Radio BNE.

0: ook al uit de jaren 70, Donna van Plan CC. Ik moet sommigen gelijk geven. Het is onbegonnen werk om er maar 3 te kiezen voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En toch, wie nog wil meestemmen, moet zo stilaan knopen doorhakken. Morgenochtend om 9 uur wordt de stembus verzegeld.
1: Radio BNE,
2: de Vlaamse top 10
3: van toen.
0: In 1970 was er ook al een Vlaams top 10. Marva had toen al wat hits op haar palmarès staan. Denk maar aan Geef mij nog één kans of Een eiland in groen en blauw. En in 70 kwam er nog een bij met een vreemde titel. Of die tekst geschreven werd of getypt, weet ik niet. Maar zo klonk Tipi Tipi Ti van Marva.
4: Radio Bene.

Chris Montes. Ik heb hier nog de gloednieuwe single van Bart Peters. Wie weet komt hij morgen namiddag tussen 4 en 6 binnen in de Radio BNN Vlaamse 30. Geniet van je vrijdag, hè?

0: Meer tijd met je kinderen nodig?
1: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
2: Nog een keer, nog een keer.
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Tongeren-Borgloon is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vochten onder meer met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
1: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er zijn van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
0: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein gestopt. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl het in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de mensen moeten nu voor andere opvang zorgen. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket gevonden in de buurt van een elektriciteitscabine. De politie zegt dat de daders die cabine wilden saboteren en dat het pakket mogelijk een lanceerinstallatie voor vuurwerk was. De afgelopen dagen waren er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder zei de Russische president Poetin al dat hij wil praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er wel vrede kan komen.
2: In Oekraïne zelf valt me de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten en dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
0: En bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. Er is een herstructureringsplan over goedgekeurd en de afgelopen jaren zijn er alles 50.000 banen geschrapt. Volgens de Volkswagen Groep zijn er vooral enorme uitdagingen door de concurrentie. En is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te kunnen zijn? Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland moeten sluiten. Het bedrijf wil zo de overproductie aanpakken en weer winst kunnen maken. Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Op de E40 richting Gent verlies je een kwartier tussen Erpenmeren en Merelbeke en het gaat 10 minuten trager op de E19 richting Brussel vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel moet je ook 10 minuten extra rekenen tussen Strombeek en Vilvoorde en verder file rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar, 10 minuten extra.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Even beginnen op deze vrijdag. Wild Cherry maakte er vandaag meteen een funky vrijdag van Funky Vrijdag. Mijn gedacht, wat was dat vanmorgen zeg? 6 uur, ik ga naar buiten. Het was nog donker en er viel zo'n warmte over mij. Het was warmer buiten dan binnen, denk ik. 21 graden gaf de thermometer aan. De wereld op zijn kop, denk ik dan. Maar je hoort mij niet klagen, hè. Vandaag de laatste weekdag om gewoon te genieten. Ik ben goedgezind. Ik heb mooie muziek hier voor jou. En muziek die ook een aantal meezingers bevat, zoals deze. Laat u vooral gaan, hè. Dit is Marco Borsato met zijn grootste hit.

0: De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Monster hit toen, hè, begin de jaren 90. Ik kijk al uit naar zijn volgende nieuwe hit. Ik wens het hem in elk geval toe. We gaan weer dubbel genieten. En vandaag in dubbel genieten twee stemmen van twee zussen uit Canada. Kate en Anna McGarrigle. De zussen groeiden op in een zeer muzikale familie waar samen zingen rond de piano, dat was dagelijkse kost daar. Hè. Hoewel ze allebei iets anders studeerden, bleven ze toch samen muziek maken. En het duet dat ik wil laten horen is Complainte pour Sainte-Catherine. Het verscheen oorspronkelijk als een B-kantje van een liedje in 1974. Maar niemand had verwacht dat die B-kant net later de klassieker zou worden van het duo. Waarover gaat het wel? Die Sainte-Catherine uit de titel is eigenlijk de beroemde winkelstraat van Montréal. De tekst is gezongen in dat typisch Quebecois Frans. Treden Kate en Anna nog samen op? Wel, ik zocht het even op. Dat kan helaas niet meer, want Kate overleed aan kanker 16 jaar geleden. Complainte pour Sainte-Catherine.
1: Dubbel genieten.

Ook moeilijk te begrijpen in Frans, hoor. Moet ook moeite doen. Kate en Anna McCarrickle, die werden vaak de vrouwelijke Everly Brothers genoemd, maar dan wel met hun heel eigen Franstalige toets.

0: Little Richard met Long Tall Sally. De Beatles waren trouwens grote fans van dit nummer. Ze speelden het zelf vaak live, coverden het nummer en gebruikten het geregeld als afsluiter van hun concerten. Meer Beatles om 4 over 4 bij Vanessa in Goedgezind straks. En kijk eens wat wij volgende week voor jou in petto hebben.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Kruidvat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wend.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: beautiful.
1: Een liedje van Melanie voor alle Radio Bene-luisteraars. Beautiful people. Ja, ja, het is complimentendag vandaag ook nog eens, hè. Het is complimentendag wanneer je maar wilt, hè. Complimentje doet deugd. Ik amuseer mij tegenwoordig als ik eens televisie wil kijken met het bekijken van muziekdocumentaires op VRT Max. Daar valt wel wat te rapen. Onlangs nog die van Kylie Minogue bekeken en Dolly Parton. Maar ik was redelijk onder de indruk van de documentaire over Milli Vanilli. Ken je die groep nog? Die documentaire werpt eigenlijk een nieuw licht op een van de grootste schandalen uit de popgeschiedenis. Hè? Rob en Fab werden als duo wereldberoemd met hits als Girl, You Know It's True en Girl, I'm Gonna Miss You. Ze werden de hemel ingeprezen in de jaren 80. Ze verkochten meer dan 45 miljoen platen, maar later bleek dat zij die nummers niet eens zelf hadden ingezongen. Volgens de documentaire zaten ze vast in een contract met producer Frank Farian, de man achter Boney M. En hij zette die twee jonge gasten, die natuurlijk blind waren door dat plotse succes, onder heel zware druk om die waarheid verborgen te houden. En toen Farian in 1990 zelf toegaf dat andere zangers de stemmen achter Milli Vanilli waren, stortte hun carrière in en werden ze publiekelijk verguisd, moesten ze zelfs hun Grammy Award die ze gewonnen hadden voor Best New Artist teruggeven. Rob raakte sindsdien in een neerwaartse spiraal van verslavingen en hij overleed toen hij 32 was pas aan een overdosis. Echt een heel zwarte bladzijde in het grote showbizboek. Het was niet de eerste keer dat die Frank Farian het publiek bedroog. Het was ook de man bij Boney M, zei ik daarnet. En Boney M, die man daar, die daar mee zong, die heeft zelf nooit een noot op plaat gezet. Toch een klein beetje een eerbetoon aan Milli Vanilli.

It's a tragedy, ze zingen het zelf. Ah nee, eigenlijk niet zelf. Hè. Van wereldsterren tot mikpunt van Spot, het zijn niet altijd mooie liedjes achter de schermen. Hè. Zeer erg aanbevolen, de documentaire Milli Vanilli op VRT Max natuurlijk.

Als de liefde twee mensen niet samen kan houden, dan kan niets dat natuurlijk. Captain and Tennille met Love will keep us together. Al een knipoog naar de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 van volgende week. Uit Ierland komen deze drie zussen en één broer. Sharon, Caroline, Andrea en broer Jim. Samen de Course. Dit is Breathless.

0: Als hij maar geen voetballer wordt, het is misschien wel een van de bekendste woorden uit de liedjes van Boudewijn de Grote. Het is dan ook een geweldig lied dat Jimmy nu nog altijd, ook na 53 jaar.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care.

0: Garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Vorig jaar op plaats 208 van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. Moet toch beter kunnen, hè? Dit jaar. Dit is toch een geweldig lied, hè? Heb je trouwens al gestemd? Als je dat nog niet zou gedaan hebben, wel, dan zou ik er nu wel werk van maken. Want veel tijd om nog knopen door te hakken heb je eigenlijk niet meer. Oh la la, kijk eens op het klokje. Jawel hoor, het is zover. 10 voor 10. Dus 10 voor Tura. En vandaag een heerlijk lied. Een liefdesbrief eigenlijk uit 1971. Het plaatje is 55 jaar oud dus. Maar het kreeg 24 jaar later een nieuw leven dankzij een koppel dat toen ook helemaal nieuw was. Erik en Sanne. Met dit liedje bezegelden ze hun liefde voor elkaar en voor heel Vlaanderen bij uitbreiding. Wil Tura schreef de muziek. Nelly Bijl zette er de tekst op. Het blijft een ontzettend mooi liefdeslied. Dit is Aan Mijn Darling.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

Ja, het wordt duidelijk geapprecieerd hier, hoor. 10 voor Tura. Volgende week even geen 10 voor Tura. Dan is er de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 natuurlijk. En hoewel Wiltura heel veel liedjes had ook in de, of hits had ook in de jaren 70, gaan we toch nog even een weekje uitstellen.

0: Dat was nog aan Christy met De Roos. Het nieuws van 10 uur, dat komt er nu aan.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 extra jobs verdwijnen naast de 50.000 die er al sneuvelden. Het gaat over ongeveer 15% van alle jobs bij de grootste autobouwer van Europa. Het aantal automodellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 autofabrieken sluiten, want de Chinese concurrentie is moordend, zegt Gim Balduk, correspondent in Duitsland.
2: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
0: En in Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal. En dat kwam door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. En nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen daar. Bij ons vandaag meestal droog, bewolkt ook met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven is in Zaventem 1 rijstrook versperd. Dat komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En elders alleen gelukkig lichte vertragingen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

0: Een dankbare J. Vincent Edwards, dat was Thanks. Elke week babbelen Sander Gillis en Cato Peters na over wat er de voorbije week te zien was in Thuis. Dat resulteert in een podcast Welkom Thuis. En Thuis is natuurlijk de meest populaire fictiereeks van Vlaanderen. Ze nodigen elke week een bekende Thuis van uit en bespreken dan de afgelopen week van Thuis. En net voor het nieuwe seizoen van Thuis hebben ze ook een aflevering gemaakt en daarin een hoop veronderstellingen gemaakt wie nu precies die verkrachter was in de seizoensfinale. Maar goed, ze hebben ook een bekend sportanker uitgenodigd die toch wel een geheime verslaving opbiechtte. Een heuse verslaving aan Thuis.
1: Hey, hallo. Wij zijn Sander.
2: En Cato.
1: Kijken heel graag naar Thuis, praten daar heel graag over na in deze podcast. Doen we ook terug vanaf volgende week, na iedere nieuwe Thuisweek. En nu nog de special. Nog een. Ja, vorige week ook.
3: Vandaag voel ik me welkom thuis. Voel me welkom thuis.
1: Mij, zoals beloofd, iemand nieuw in onze poelen van bekende thuiskijkers.
4: Ik ben heel, heel excited.
1: Ja, welkom Tess Els.
4: Dank je. Grote fan.
0: Ja, grote fan. Het is heel plezant om te volgen, hè, als je zelf een trouwe kijker bent van Thuis, die podcast. En Tess Els die vertelde zelfs dat toen ze naar de World Cup voetbal moest vertrekken in Amerika, toen ging Thuis net in een climax naar die seizoensfinale en toen heeft ze de producer van Thuis aangeschreven om toch maar de afleveringen mee te kunnen nemen op haar computer, te kunnen kijken daar in Amerika wanneer het haar uitkwam. Tip dus voor alle thuisliefhebbers, de podcast van Welkom Thuis op VRT Max. Waar anders?
5: Radio BNN. Radio BNN.

Wally Tax met Miss Wonderful klinkt als een vrolijk liedje, maar is eigenlijk een beetje een tragische figuur, hoor. Die Wally Tax uit Nederland kwam, die ondanks zijn succes kampte hij jarenlang met alcohol- en drugsproblemen en hij overleed dan ook veel te jong. Hè. Zo getalenteerd, maar hij was pas 57.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja?
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
11: Oh! Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma!
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

onfortuinlijke Bonnie Tyler. Ze stond 4 maanden voor haar dood nog stralend op het podium in Londen naar het schijnt. Ze zong ook dit lied. Maar helaas, een complicatie met de blinde darm zorgde ervoor dat ze 4 maanden later in het ziekenhuis in coma belandde en ze is daar dus niet meer uitgeraakt. Weer een icoon dat er niet meer is. Zo erg spijtig. Dit is Sam Bettens met een nieuwe versie van de hit Not an Addict.

Wat een stem, hè. Sam Bettens met Not an Addict. En deze keer een totaal andere versie, hè, dan de oorspronkelijke versie. Veel rustiger ook, intiemer en minder hard. En dan nu tijd voor de Nederlandse band De Makkers. Oorspronkelijk in de jaren 60 begonnen ze als begeleidingsband van Ben Kramer. Dit is hun hitje van toen, De Zomerzon.

0: Hier word je toch vrolijk van, hè? Een beetje zon op je radio met grote dank aan de Mavericks. Dat was Here Comes My Baby.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is

Oorspronkelijk geschreven voor een Britse tv-reclame voor een jeansmerk. En die reclame was zo populair dat het nummer werd uitgebracht als volledige single. Aanstekelijk nummer, dat wel, hè. David Dundas met Jeans On. Ik kijk even naar beneden. Check. Geweldige uitvinding toch, hè, zo'n jeansbroek. Ik ben daar toch heel erg tevreden mee. Naar Nederland nu. Voor een van de mooiste liefdesliedjes van de jaren 90. Het komt van Xander de Buissonnier met de groep Volumia. Dit is Afscheid.

diep droef liefdeslied toch wel, hè? Maar zo mooi, met al die violen en zo. Volumia, met afscheid. Met Hello World reizen we de wereld rond op zoek naar mooie anderstalige liedjes die ook hier een hit zijn geweest. En wij steken vandaag het kanaal over en varen naar het meest noordelijkste, of noordelijkste, hoe zeg je dat nu? Het stukje Ierland dat het meest noordelijk ligt, laat het ons zo zeggen. Ten westen van Noord-Ierland, dat nog bij het Verenigd Koninkrijk behoort, hè, dat Noord-Ierland. Daar werd Enya geboren, daar wil ik naartoe komen, 65 jaar geleden. Ze komt uit een muzikaal gezin, zat vroeger even in de bekende Ierse groep Clannad. Maar ze ging dus solo op een bepaald moment en dat was de beste beslissing die ze kon nemen. Ze brak wereldwijd door in 1988 met Orinoco Flow. Muziek die wij nog nooit hadden gehoord. Een unieke mix van Keltische muziek met synthesizers en dan die zachte stem van Enya daarop. Ze verkocht wereldwijd meer dan 80 miljoen platen en groeide uit tot de best verkopende Ierse solo-artiest ooit. Enkel U2 doet in Ierland beter, maar die zijn dan ook met 4. Even een rustpunt in gewoon genieten met Orinoco Flow van Enya. Radio BNE.

Tot de laatste noot. Jawel. Orinoco Flow van Enya. Ik zei het daarnet al, Enya is de best verkopende Ierse solo-artiest. En niet te verwonderen dat ze tegenwoordig in een prachtig kasteel woont. Je moet het maar eens opzoeken. Een Manderley Castle, vlakbij de Ierse hoofdstad Dublin, op een boogschut van de zee. Ze leeft er heel erg teruggetrokken, treedt bijna nooit nog op, geeft zelden interviews en brengt amper nog nieuwe muziek uit. Voor zover we weten, heeft ze ook geen partner, geen kinderen. Maar naar het schijnt houden een aantal katten haar wel gezelschap. Op de binnenring rond Brussel moet je vertragen tussen Machelen en Zaventem door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel en ook op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelwegen alleen lichte vertragingen en ook nog even zeggen dat je in Brugge dat het verkeer daar niet over de Gentpoortbrug kan.

0: champagne. En hoe dat verhaal is afgelopen met Louise, dat is echt wel voor een volgende keer. Dat was nog Gers Pardoel.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan neemt het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
1: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
1: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
15: Het effect voel je direct.
14: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
16: Lotto is op zoek naar voeten.
17: Hé? Voeten?
16: Die graag op grote voet leven.
17: Graag.
18: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
16: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
17: En na het eten, Rob.
19: C'est si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
20: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
21: Amai, dat valt mee.
20: Waarom?
21: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
20: Ja, en?
21: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
20: Ah ja.
21: Kijk, wordt net weggesleept.
20: Oh nee.
19: Amai.
22: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
23: Radio BNE.
24: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov machinegeweer gevonden en de 3 komen uit Brussel, zijn alle 3 19 jaar. Een delegatie van Oekraïense dokters en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over hoe je ernstige brandwonden moet behandelen. Ze bezochten gisteren het brandwondencentrum van ZAS aan Antwerpen. Tom van de Vreken van Ziekenhuis aan de Stroom was bij de opleiding.
2: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
0: Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden maximum. Zondag blijft zonnig met maximum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte, dat was kort nieuws. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Vilvoorde en Zaventem. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van en van voor Kleine Bareel is dat dan. Ook op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En elders op de snelweg alleen maar lichte vertraging.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

was Catherine Ferry. Ze vertegenwoordigde Frankrijk op het Eurovisie Songfestival van 1976 met deze 1, 2, 3. Ik dacht dat ze eerste was, maar nee, ze eindigde op de tweede plaats. En dit, lieve mensen, is Luc Steno met een niet mis te verstane boodschap.

0: wat blijft dan?
1: Luc Steno moet weten wat hij wil, volgens mij. Hij stuurt zijn geliefde zonder boe of badelaan uit, of misschien toch niet. Ja, zo zijn we nergens, hè. Dat was Ga dan. Vandaag ook weer een song speciaal voor een aantal mensen. Er zijn 638 Josephine in Vlaanderen op dit moment. Dus er zullen er toch wel een aantal naar deze fijne zender luisteren, zeker. Deze is dus voor jou, tenminste, als je Josephine heet. En ik denk dat Josephine over het algemeen heel erg lieve meisjes zijn. Maar die van Jelle Kleijmans, die is blijkbaar geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
2: Ik heb het landschap hier veranderd. Ik plukte heel de velden leeg.

0: Jij laat mijn hartje zingen, jij wil de bras. In het Nederlands zou dat toch een beetje anders klinken, dit lied, vrees ik. Dat waren de Trucks.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

In 2023, dus 3 jaar geleden, stonden ze voor het eerst samen in de studio. 3 jaar later worden ze gewoon op Radio Bene gedraaid. Amber en Dylan met Oeh Schatje. En blijkbaar is dat iets wat Amber heel vaak moet zeggen tegen haar Dylan. MUZIEK.

Moet een bijzonder moment geweest zijn. Een maand na de val van de Berlijnse muur bracht David Hasselhoff dit lied vlakbij de overblijfselen van die muur, terwijl hij bovenop een kraan stond, gekleed in een leren jas met knipperende lampjes. Honderdduizenden feestvierders in het publiek. David Hasselhoff met Looking for Freedom. En dit is supermooi, hè? Komt alweer uit Nederland? Dit is Abel met Onderweg.

0: Naar Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen op de E19 vanaf Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Strombeek en Machelen. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Radio BNN.

You're just a baby in disguise, zouden ze geen twee keer tegen mij moeten zeggen. Dat was Gary Puckett en de Union Gap. Ik zag een tijd geleden een tentoonstelling van deze jongeman hier en dat was in Amsterdam. En ik maakte mij toen de bedenking, some guys have it all. Zo goed kunnen zingen en dan ook nog eens best overweg kunnen met wat verf. Haha, dit is Robbie Williams.

0: jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Goed? Zottekes? Wakko?
8: Gek! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
11: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen.

0: schitterend toch, hè? Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. En rond deze tijd begint zo een steekje te voelen, zo ter hoogte van mijn buikstreek. En dat wil zeggen dat ik alles kijk naar het menu van het VRT-restaurant. En de chef van het VRT-restaurant die moet wel naar Radio Bene luisteren. En dan vooral naar de maaltijdsuggesties van een zekere Jean Smet, onze luisteraar in Thailand. Want wat staat er vandaag op het menu hier in het restaurant? Pad Thai met garnalen en kip. Een roerbakgerecht met rijstnoedels. Lekker, lekker. Wat schaft de pot bij jou? Ik weet dat ook eigenlijk wel best wel graag. Ik doe dan wat ideetjes op voor de volgende dagen. Dus laat maar weten wat de pot bij jou schaft. Op VRT Max.
1: Radio BNE.

Simon en Me en Julio down by the schoolyard. Noëlla Moens uit Meldert zegt hier op het menu pasta arrabbiata met scampi. Maak je hem ook heel erg pikant, Noëlla? Oh, lekker. Wiesje uit Geel heeft al laten weten dat ze pannenkoeken gaat bakken deze namiddag. Laat ik dat nu ook een geweldig strak plan vinden. Pannenkoeken.

Ik zie een ster. Ik zie vooral dat Denis uit Melle mosselen met handgesneden frietjes gaat eten. Ik ben stikjaloers. Jos woont ook in Thailand. Schuift vlotjes aan bij het seafood buffet daar in Leuvense, in Thailand. En dit zijn nog de Romeo's. Die feest vieren. Fijn weekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Average Rob zoekt op een heel speciale manier naar geld om meer frituren te kunnen openen. En in het Universitair Ziekenhuis van Leuven hebben ze een wereldprimeur om patiënten te helpen. Influencer Average Rob zoekt naar geld om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij zit met zijn frituurproject nu al in 2 steden, maar hij wil er nog meer. En om dat te kunnen betalen, heeft hij €500.000 nodig. Hij probeert dat bedrag op te halen met crowdlending. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen die dat wil hem geld kan lenen in ruil voor een bruto rente. Volgens onze financieel expert, Steven Rombout, moet iedereen die meedoet wel op een aantal dingen letten.
1: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patate. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patate, dan riskeer je al je geld te verliezen.
0: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. En fruitteler Gaston Derwaal moet daardoor 50 mensen laten vertrekken omdat hij geen andere woonplaats heeft.
2: Wij hebben zelfs een huisvesting voor 66 mensen. En niettegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
0: In het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld omdat ze lid zouden zijn van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week al opgepakt nadat de gevel van een huis was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeveer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar oud. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met menselijk donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal van die transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en ook 1 groot voordeel heeft. Vertelt professor Laurens Keulemans.
3: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
0: En in Indonesië, in Zuidoost-Azië, zijn al wekenlang bosbranden aan de gang. En die geraken maar niet onder controle. Indonesië bestaat eigenlijk voor een groot stuk uit tropisch regenwoud. En veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te kunnen starten. Want dat levert meer geld op. Maar al die bosbranden zijn intens en lokken enorme rookhinder uit. De zware rook trekt ook naar andere landen zoals Maleisië met verschillende gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naar schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
0: Hier is het droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperatuur tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een hele goede middag. Ik ben Jan Laremans, penningmeester van de Leuvense Oldtimer Vrienden. Onze vereniging brengt liefhebbers en sympathisanten van oude voertuigen samen. Het merk van de auto's en de bromfietsen is niet belangrijk. Ze moeten wel 30 jaar oud zijn. Maandelijks organiseren we een vergadering in de Foodgarage in Haasrode rond een thema dat met oldtimers te maken heeft. Ook maandelijks organiseren de oldtimervrienden toeristische eendagsritten. Dit weekend rijden wij met de oldtimers naar de Franse stad Sedan. Samen met de vrijwilligers van de Leuvense Oldtimervrienden kozen we deze middag onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. geniet ervan. Radio BNE.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Jan Laremans van de Leuvense Oldtimer Vrienden. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om mee te luisteren naar de favoriete liedjes van de Leuvense oldtimer vrienden in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Nog een mooie dag gewenst.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
0: Meer tijd met je vrienden nodig?
6: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Universitair Ziekenhuis van Leuven helpen ze patiënten met een wereldprimeur. En er is misschien een doorbraak op komst om gesprekken tussen Rusland en Oekraïne op te starten. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze nu ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. De patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Wat we eigenlijk zagen, is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Hè. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
0: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. Drie mensen raakten daarbij ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is ook een Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen daar te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. En bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Er lijkt ook diplomatiek overleg op komst tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar de Russische hoofdstad Moskou en de Oekraïnse hoofdstad Kiev trekken. Jens Fransen vertelt wie die Amerikaanse onderhandelaars zijn.
2: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de twee moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
0: Een oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Hij werd 76. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ronde van Zwitserland. Hij koerste samen met José de Kouwer, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. En na zijn wielercarrière werd hij friturist. Hij baatte samen met zijn vrouw een frituur uit in het centrum van Aalst. Het is droog, maar bewolkt met straks regen bij temperaturen tot 24 graden. En er staat ook behoorlijk wel wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En zondag dan veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring is het meer dan 3 kwartier file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Berchem zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen, 25 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. En 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. En op de buitenring rond Brussel, een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Antoinette, Be My Baby. Zeg baby, denk eraan dat jouw stem het verschil kan maken in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Stemmen kan tot zondagochtend 9 uur, tot overmorgen dus. Meteen na de show van Herbert beginnen we te tellen. En Catherine begint eraan op maandag om 9 uur. Wees welkom bij Radio BNE op VRT Max. Daar moet je zijn.

prehistorie. Bread and Butter op de wijze van de nieuwe snaar. Kijk, de prehistorie is morgen ook terug van weg geweest. En dus ook Guy de Pre. Met evergreens en met nieuwsfeiten uit 1969, 1979, 89 en 99. Morgenochtend van 10 tot 12. En morgenavond kan je dan weer genieten van de mooiste melodieën en de strafste stemmen in Radio Bene Zalige Zaterdag. Met Yannick Bovie. Morgenavond van 6 tot 8. I

0: Nu een meisje van 86 en toen een jonge dame van 26. Nancy Sinatra. These boots are made for walking.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Mannekes.
16: Bombi.
15: Het is september, hè?
17: Ja, dat hadden we ook door.
15: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
17: Dat ook, ja.
15: Wat ook, ja.
18: Dat hadden we ook door.
15: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
19: Oh!
17: Dat hadden wij niet door.
15: Dan is het nu door.
19: Ja, naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
20: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

De Ritchie Family. Geen familie van elkaar, nee. Maar wel goed voor een paar fijne successen in de jaren 70. Zoals dit exemplaar van exact een halve eeuw geleden. The Best Disco in Town. Dag op dag, 35 jaar geleden, is Dottie West gestorven. Dottie West. De eerste vrouw die een Grammy Award heeft gewonnen in de categorie country muziek. Ze was een voorbeeld voor andere dames in het genre. Maar op een dag was het afgelopen. Ze stierf tijdens een operatie na een auto-ongeval. En dat gebeurde op 4 september 1991. Dottie West is 58 jaar geworden. Radio.

0: Dottie West, Here Comes My Baby. Het is met dit nummer dat ze als eerste vrouw ooit een Grammy Award kreeg in de categorie Country. In 1964, en vandaag is het heel precies 35 jaar geleden dat ze gestorven is. Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Ook op de Antwerpse ring is het meer dan een half uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Disco uit Montreal, uit Quebec. Lime and Your Love. Heb jij een gouden idool? Laat me dan gerust weten wie dat is. Ik ga er eentje uitkiezen. En dan speel ik een evergreen van die man, van die vrouw of van die groep. Je kan me nu bereiken via de berichtenknop van Radio BNE op 14 maart.

0: muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko.
8: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel...

0: Op je gezondheid, Richard Anthony Tsing Tsing. Het gouden idool van Dirk Nijrink uit Mortsel is hetzelfde als dat van zijn vrouw. Dat is handig natuurlijk. Wij hebben maar één idool, schrijft hij, en dat is Rob de Nijs. Nou, keuze genoeg qua evergreens. Ik heb er eentje gekozen uit het begin van de jaren 70.
1: Ik was klein en ons tuintje was de wereld. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen.

0: Dusty Springfield over fijne momenten met de jongen om nooit te vergeten. Met The Son of a Preacher Man.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Mannekes. Bobby. Het is september, hè.
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan neemt het nu door.
8: Ja, naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma!
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
12: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
13: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
11: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op Aldi.be.
16: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze... Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal 1,2 miljard euro opgehaald. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Onze financieel expert Steven Rombout zegt dat de staatsbon er wel niet is in geslaagd om spaarrekeningen aantrekkelijker te maken.
1: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommige brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: Bij de schietpartijen over Asselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Beide verdachten zijn ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet nu uitmaken wie er precies heeft geschoten. De Amerikaanse president Donald Trump zou dit weekend 2 gezanten sturen naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien ook voor het eerst naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne dit weekend op te starten. En oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en ook de Ronde van Zwitserland. Hij werd 76. Het is droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk veel wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de E17 van Gent naar Antwerpen is het uitkijken voor een stuk vrachtwagenpand net voor het parkeerterrein in Kalken. Opletten op de rechterrijstrook en vertragen vanaf Kruibeke. Op de E19 20 minuten erbij vanaf Sint-Job en op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het een half uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 van Leuven naar Brussel 10 minuten extra vanaf Sterrenberg.
3: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.
5: De

0: Billy Joel, Uptown Girl. Ik zie dat Martin Serry ook gestemd heeft voor de man, maar dan wel voor Piano Man. Ja, die komt uit de 70s en die is zeer geschikt voor een prima plekje. Bovenaan in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Stemmen, dat doe je bij Radio BNE op VRT Max, online of in de app. En de twee andere stemmen van Martin, die gingen naar Abba, zie ik, en Dolly Parton.
1: 'S Middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van een opstapval draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker. Om die oude jongen.

je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Radio Beneet.

Christopher Cross, It's All Right, I Think We're Gonna Make It. Goed bezig in elk geval. Volgende week kan je niet alleen genieten van heel veel 70s, je maakt ook weer kans op een superhandige DAB Plus radio. De grote baas heeft ons een nieuwe voorraad bezorgd en die gaan we natuurlijk met veel plezier uitdelen. Vanaf maandagochtend al, om 9 uur, bij Catherine. Pour avoir si souvent...

0: zacht melancholisch liedje over de pijn van het afscheid. Jeannette, por qué te vas? Vorig jaar vreemd genoeg niet terug te vinden in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Dit jaar misschien wel. Dat gaan we samen uitvlooien. Vanaf maandag.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote

Helen Shapiro, Look Who It Is. Ik ga eens kijken naar de volgende artiesten die klaarstaan. Wie zijn het? Oh, het is goed volk. Zoals altijd bij Radio BNE. Peter van Laat en Guus Meeuwen.

0: Oh ja, dat voelde goed. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook naar Antwerpen, 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Annalink-Roever en Borgerhout. En 25 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En beneden aan de afrit Hasselt-Oost op de E313 is de N20 door een ongeval volledig versperd. Dat is de Luikersteenweg in de richting van het centrum van Hasselt.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Wilt u raad? Het leven is als toneel. Wij zijn de spelers. Wees maar zeker dat hij volgende week ook weer een van de hoofdrollen zal krijgen in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Die mens heeft Evergreens gemaakt in elk mogelijk decennium sinds de jaren 50. Wiltura is er nu 86 en deze jonge dame begint qua leeftijd ook al aardig in de buurt te komen. Peggy March.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: Ming de Vil, Demasiado Corazón.
1: De talenknobbel.
0: Ik stel me net de vraag: heeft Louis Neefs eigenlijk ooit in het Spaans gezongen? En het antwoord is ja, dat ga ik ooit wel eens bewijzen. Maar vandaag wordt het de Engelse versie van een van zijn evergreens. Dat liedje waarmee Louis naar het Eurovisie Songfestival van 1967 ging. Weet je nog? Ik heb zorgen. I got troubles.

Babies, eind jaren 70. Every time I think of you. Straks tussen 3 en 4 gaan we nog eens terug naar de vroege 70s. Dan heb ik misschien nog wat stemadvies voor de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Je weet nooit. Met de volledige top 3 van begin september 1972. Exact 54 jaar geleden.

0: Een beetje dansen en een beetje roepen en een dikke hit scoren. De Isley Brothers in de vroege jaren 60. Twist and Shout.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur.
1: Radio Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wacko.
9: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
13: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbon in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kan voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Dat is vaak veel meer dan spaarrekeningen. Onze financieel expert Steven Rombout zegt dat de staatsbon er wel niet in is geslaagd om die spaarrekeningen ook aantrekkelijker te maken.
1: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobicoaches. Die leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te geraken, zegt mobicoach Kimberly Kouwelier.
2: We kunnen dat met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van, ik kan dat alleen. De ene leerling kan dat in 1 dag, de ander in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van, oké, ik kan het zelf.
0: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. En de omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden slachtoffers geronseld hebben door hun een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. Het is droog, maar bewolkt. Straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen droog en zonnig. Hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen, bijna 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten op de A12 van Voor Ekere en 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, de R2, is er in beide richtingen 20 minuten file aan de Liefkeshoektunnel. Richting Stabroek vanaf Beveren en richting Beveren vanaf Antwerpenhaven. Ook 35 minuten file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1/2 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten tussen Herent en Wilselen. Dat komt door een defect voertuig op de spitsstrook.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

plaat klinkt eigenlijk als een flipperkast, vind ik. Chic, you are beautiful, dankjewel. Serge en Rosa zijn aan het genieten van onze evergreens, terwijl ze de logeerkamer schilderen. En voor Hilde en Tom uit Roeselaar wordt het een druk weekend. Morgen nog wat spulletjes kopen voor het kot van Robbe, hun jongste zoon. En zondag dan dat kot helemaal gaan inrichten. Succes. We hebben het ook allemaal meegemaakt. Dankjewel voor de berichtjes via Radio BNE op 14 maart.

Canned Heat, Going Up the Country. Overmorgen komt er nog veel meer uit de jaren 60 uit je radio. Met de strafste evergreens van 59 jaar geleden. Denk aan Louis Neefs, aan Sam & Dave, Anneke Soetaert, Michel Fugain enzovoort. Veel variatie, veel nostalgie in de Radio BNE Tophits van 1967. Overmorgen van 4 tot 6. Goedemorgen.

0: Shalamar, nog altijd bezig over een memorabele nacht van 40 jaar geleden. A Night to Remember. Zo dadelijk een smakelijke evergreen uit de jaren 70.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
11: Peugeot. Meer tijd voor jezelf nodig?
12: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kuisen.
11: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
12: Even helemaal niks.
11: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.

Carpenters Jambalaya. Dit weekend valt alles weer in zijn normale plooi hier bij Radio BNE. Met morgenochtend de prehistorie. 'S Avonds heb je dan Yannick Bovy met Zalige Zaterdag. Overmorgen is er De Zoete Inval. Kan je genieten van de tophits van 1967. En Vanessa is er ook weer bij met de Red Pack. Dat is je weekend op Radio BNE.

0: Kiss.
1: Voor een kusje van jou. Prince en Kiss. Er staat 180 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2, de ring richting Stabroek, ruim een half uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Beveren, een half uur vanaf Antwerpenhaven tot aan de Liefkeshoek-tunnel. Door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Verder niet meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 tussen Groot-Bijngaarde en Tervuren. Op de E314 van Leuven naar Lummen ook 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen. Maar daar is de weg wel vrij.
2: Radio Bene, topcollectie.
3: Radio Bene.
4: Lars de Groot.

0: Daryl Hall en John Oates over een meisje dat nooit onder een brug heeft moeten slapen. Rich Girl. Zo dadelijk nog meer uit de jaren 70 met de integrale top 3 van 54 jaar geleden.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

Kenny B zat in Parijs en wij zitten nu nog eens in 1972. Het is begin september en ik heb de drie beste van de BRT Top 30 bij. Radio BNE Evergreen.

Blue Haze, een groepje uit Engeland met als specialisatie covers van bekende klassiekers. Zoals deze evergreen uit de jaren 30, maar ook uit de tijd van de Platters. Smoke Gets in Your Eyes. Op de derde plaats in onze BRT Top 30 van begin september 1972. Eentje hoger vond je Fransmannen die er weinig woorden aan vuil maakten, maar ze konden wel goed overweg met de synthesizer. Anarchic System en Popcorn op nummer 2.

0: Anarchic System en Popcorn. De op 1 na beste van de BRT Top 30 van begin september 1972. En de man die toen op nummer 1 stond, die gaan we volgende week zeker meer dan één keer horen tijdens onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ik heb het over Julio Iglesias.
1: Hey,

maakt eigenlijk ook serieus kans om redelijk bovenaan te eindigen in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En exact 54 jaar geleden stond hij op nummer 1 in de BRT Top 30. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. Veel plezier met Vanessa straks. Yes.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft een prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière echt een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
1: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen. Zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
0: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren, zoals zangeressen Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
2: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs de andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
0: 4 Amerikaanse wetenschappers gaan bij de Vrije Universiteit Brussel werken om het onderzoek naar klimaat te versterken. De 4 krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de Brusselse universiteit beter samenwerken en een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten. En de bedoeling is om echt een internationaal centrum voor klimaatonderzoek te starten. En de politieke partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnet-band op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor leden in het teken van de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnet-band op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnet-band heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering zeker niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Het is wisselvallig met lokaal wat lichte regen. Morgen een droge en zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. We halen dan 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Goedemiddag. Op vrijdag hebben we heel weinig nodig om goed gezien te zijn met het weekend dat loont. Maar de goede muziek krijg je sowieso. En met plezier.
5: Radio Bene, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

De Beatles met een tafereel van eenvoudig huiselijk geluk bij Desmond en Molly Jones. Misschien denk je elke keer opnieuw, nee, ik zing niet mee met obladi oblada, dat is voor kinderen. Maar ik durf te wedden dat je er elke keer opnieuw toch in trapt. Sommige liedjes kun je niet meezingen. En zo zijn er veel. Wow.

Jee, nog drie keer slapen en hij is er, de Radio BNE 500 van de jaren 70. Dit is er een uit mijn persoonlijke top 3, 10cc, I'm Not In Love. Zomerhitte zit er weer op voor dit jaar. Het was een sterke editie met opvallend veel zomerhits. Ook de genomineerden die uiteindelijk niet met het goud naar huis gingen, mogen niet klagen. Hè. Die liedjes zijn enorm vaak gedraaid op de radio. Er was ook dat hele mooie aandenken aan Margriet Hermans. Zij kreeg haar naam in honderden papieren Margrieten. Dochter Celine heeft die meegenomen naar de Kempen, waar ze altijd zullen herinneren aan haar bloem van een mama. En Celine zal ook haar liedjes blijven zingen. Niet meer samen met Niels en Siska. Dat was ook een soort van zomerhitverhaaltje.

0: Prinses, artiestenaam van Desiree Heslop. Halverwege de jaren 80 had ze nummer 1 hit met Say I'm Your Number One. Haar vader, James Lloyd Heslop, die wist al langer hoe dat voelt, zo nummer 1. Die had in 1970 al een wereldhit gehad met Keep on Smiling. Niet echt een opgave, hè, met al die vrolijke muziekjes.
1: Volgende week op Radio BNE, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
10: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.

The Three Degrees met een van hun laatste wapenfeiten, The Runner. Als er ergens live muziek te horen valt, dan lopen wij daar ook op af. Sinds 2000 kun je naar de shows van de Eregalerij gaan kijken. En vanmiddag draai ik iets van een gelauwerde producer, zanger, gitarist, componist en arrangeur Jean Blouten. El Simpatico uit Hombeek bij Mechelen. Jean heeft honderden albums geproduceerd van bijvoorbeeld Case Choice, Henny Vrienden, Clouseau, Raymond van het Groene Woud, Urbanus, Wim de Kranen. Zingen heeft hij zelf niet zo vaak gedaan, maar als hij het deed, dan was het altijd met enthousiasme

Een coupe Bellelijn. Is dat ook iets met bananen? Nee, met peer zeker, hè. Poire Bellelijn, dat is juist. Dat is een Frans nagerecht van gepocheerde peer, vanille-ijs en dan warme chocoladesaus. Ik mag er niet over spreken. Het water loopt mij uit de mond. Straks, rond 4:15. Fenomenale filmmuziek van John Williams. Dit komt ook al uit een film. Een Bond-film. En de muziek is van een andere grandioze John. John Barry. Go!

0: met jou.
1: En morgen vroeg weer op met hem. Met Herbert is best niet te laat uitgaan straks, hè maat?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan neem het nu door.
8: Ja, naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma!
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
14: Peugeot. Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: tegen de start.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.

Er gaat toch niks boven koperblazers om duidelijk te maken dat het feest echt begonnen is. Trompetten en de grondleggers van de swing en de jazz. Zoals Stevie Wonder het ziet, Count Basie, Glenn Miller, Satchmo en the king of all, Sir Duke. And with a voice like Ella's ringing out, there's no way the band can lose. Groot gelijk, de reuzen krijgen elke zondagavond een podium in Radio Bene, The Rat Pack. En om iets voor 6 uur eindig ik altijd heel graag goedgezind met iets uit die wereld van de swing en de jazz. Ik ben zeker dat die van Boyz II Men dat ook kunnen.

0: Boyz II Men, R&B uit Philadelphia. En ja, die gasten treden nog altijd op. Ze toeren door de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. The end of the road is nog lang niet in zicht. In maart 2024 brandde de loft van Niels de Stadsbader volledig uit, maar hij heeft langs alle kanten hulp gekregen. En daarvoor zegt hij nu dankjewel met muziek.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

sympathieke Ier die roem en ook zichzelf niet al te serieus nam. Toen hij een nieuwe heup nodig had, zette hij zijn eigen heup op eBay met een handtekening. Ja, misschien wilde iemand daar wel op bieden. Zo kon hij een fonds steunen voor kinderen met autisme. En dat lukte. De versleten heup van Joe Dolan leverde €680 op. Zo zie je maar, dwaze ideeën zijn vaak de beste. En dat je beter spijt hebt van de dingen die je gedaan hebt dan van de dingen die je niet hebt gedaan, daar weten Fredericks, Goldman en Jones

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen starten bijna op het WK en een Belgische modeontwerpster wint een belangrijke modeprijs van onder meer het merk Louis Vuitton. Over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats nemen het in Berlijn in Duitsland in hun eerste groepswedstrijd op tegen Turkije. De Cats werden al twee keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertele verwacht al meteen een pittige match.
1: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almond, Antonia Delare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan een toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
0: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze nu met mobi-coaches. Die leren kinderen zelfstandig naar school gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
2: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school, langs een andere kant. Waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken. He.
0: VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet-band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. En daar stond ook een optreden van de Catnet-band gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek, omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde de VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten de boeking toch te annuleren. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
3: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
0: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren zoals zangeressen Dua Lipa en Demi Lovato. Het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droger bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

0: Jazzballet.
1: Exact 50 jaar geleden zong Catherine Ferry 1, 2, 3 op het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk. Ze werd toen tweede na Brotherhood of Man. Maar dit was een heel andere 1, 2, 3. Niels William wilde met zijn Frans en met zijn stuntelige danspassen geen festival winnen, maar gewoon haar hart. En dat bleek uiteindelijk gelukt te zijn ook. De liefde doet ons rare sprongen maken. Soms letterlijk.

Marvin Gaye, how sweet it is to be loved by you. Radio BNE Goedgezind neemt je elke dag na 5 uur mee naar de cinema. Omdat daar veel nostalgie te rapen valt. En omdat er gewoon ongelooflijk veel sublieme muziek in te horen is. Of je nu geboren bent in Amerika, België, Kazachstan of Nepal. De kans is heel groot dat je deze melodie kent.

John Williams met de intro van Star Wars, de epische space opera filmreeks van George Lucas. Ik heb die films nooit uitgekeken, het is mijn ding niet, maar die muziek om duimen en vingers bij af te likken. David van Dijk staat 20 jaar op de planken, dat kan hij zelf nauwelijks geloven. Om het in Star Wars wagon uit te drukken, the force was clearly with him.

0: De week met Angel Eyes of met Dance Away. En zeker met Love is the Drunk. Vergeet niet te stemmen via Radio Bene op VRT Max.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef

Onder een motto als een ander het niet zegt, dan zeg ik het lekker zelf. Too funky, George Michael ten voeten uit. Tussen 4 en 5 hoor je elke dag een liedje uit de grote prijzenkast van de Eregalerij. Maar niks belet ons uiteraard om daarvoor en daarna ook parels te gaan vissen daar. Ik draaide daar straks al producer Jean Blouten, die samenwerkte met onder andere Wim de Kranen. Op Tim speelt Jean gitaar, keyboard, orgel en piano.

Was het maar zo, hè? Was de liefde maar genoeg. Helaas, Whitney Houston werd maar 48 jaar. Te veel druk, te veel drugs. Maar wat een vrouw en wat een artieste. Riep er daar iemand, we want more? Oké, hier is hij.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten erop.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Sam de Cham en de Pharaohs, Woolly Bully. Nee, dit is natuurlijk geen filmmuziek. Het was zeer populair tijdens de Vietnamoorlog. En het zat dan ook in de film Full Metal Jacket. Vandaar, het zit ook nog in een heleboel andere films hoor. Splash bijvoorbeeld, Scrooged, te veel om op te noemen. En dit is ook filmmuziek uit Manneke Pis, de debuutfilm van Frank van Passel. Wassen met Noordkaap.

Ja, straks, maar niet opjagen. Hè. Dit programma duurt tot 6 uur, dus laten we er samen nog een beetje van profiteren. Terwijl we echt wel aftellen naar dat weekend. Undo stress, zoals Sam de Sham daarnet zong.

Maywood met een liedje dat niet in aanmerking komt voor de Radio BNE 500 van de jaren 70, wegens net te laat uit 1980. Give me back my love. Nu zondag de eerste Rat Pack van het nieuwe radioseizoen. En dat wil ik spellen ook. R-A-T-P-A-C-K, Rat Pack, Rat Pack. Yeah!

0: GM, a whole pee-pee, a ragamuffin. That's a nice.
1: That's right. Nu zondag is het weer van datum, maar eerst een heerlijk weekend met de prehistorie. Zalige zaterdag met Yannick Bovy, met de zoete inval en zondagmiddag tophits uit 1967. Tot gauw.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: zes uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen spelen hun eerste wedstrijd op het WK in Duitsland tegen Turkije. En in het wielrennen wint Wout van Aert de 13e rit in de Ronde van Spanje. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. De Cats werden al twee keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertele, hoe doen ze het?
1: Op 4,5 minuut van het einde van de eerste helft staan de Cats voor. Maar nipt 38-37. Daarnet was er een kloof van 6 punten. Maar de Turkse vrouwen die blijven heel goed shotten met 3 punters. 7 op 11 op dit moment. En de Cats die doen daar een heel klein beetje onder voor 6 op 10. Dus op dat vlak zijn ze elkaar waard. In de shots van onder de bucket. In de, onder de korf bedoel ik. Daar hebben af en toe de Turkse vrouwen vrijheid gekregen. Te veel vrijheid gekregen om te kunnen scoren met makkelijke layouts en dat is iets wat moet veranderen. Die verdediging die moet meer gesloten zijn. Aanvallend loopt het wel goed, maar de coach heeft ook al veel geroteerd, veel gewisseld. En dus staan we met zoveel mogelijk frisse vrouwen op het parket. En dat kan in de loop van deze wedstrijd, die een nek aan nek race gaat worden, wel heel belangrijk zijn. Op 4 minuten van het einde van de eerste helft, 40-37 nu, met de nieuwe score van Emma Meeseman.
0: Dankjewel, Karel. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En dat is hij is zeer liever tevreden met die prestatie.
2: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus zo licht is dat heel explosief en gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus lukt.
0: Voor Van Aert is het zijn 4e ritoverwinning in de Ronde van Spanje. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De man die gisteren in het Brusselse Zuidstation is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 23-jarige Marokkaan was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen en douaniers vonden in zijn tas een geladen machinegeweer. Het is nog niet duidelijk wat hij van plan was. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet-band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland en daar stond ook een optreden van de Catnet-band gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Eerst zei de VRT dat het optreden zou doorgaan, maar nu wordt het dus toch geschrapt. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van die aanslag. En bij de aanval raakten zeker 5 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken bewijst de Russische aanval dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor het conflict. Er wordt al de hele dag gehint dat er gesprekken zouden zijn dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Ze krijgt €400.000. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
3: Ze is onconventioneel, de manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen, wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter, ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
0: Het regent op heel wat plaatsen, maar het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio BNR.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer... Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko.
11: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: nieuws met Jo Valvekes. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats nog altijd bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertele, hoe staat het daar?
1: Heel goed. In tegenstelling tot de ruststand, toen het 44-45 was, 1 punt voorsprong voor Turkije, werd er in een wervelend derde kwart de Turken van het kastje naar de muur gespeeld. En een heel goede teamprestatie. De verdediging die opnieuw sloot. De aanval die, zoals we van de Cats kennen, heel snel in transitie. Perfect werd afgewerkt bij momenten. Heel mooi basketbal om te zien. En de Cats die liepen uit naar 71-54. Die voorsprong die staat nu ongeveer nog altijd op het bord. Op 2 minuten van het einde van de wedstrijd leiden de Cats met 85-70. En ze gaan die openingsmatch van het WK dus winnen.
0: Dankjewel, Karel. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van de verdachten is een Belg. Eerder deze week vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakten 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden nu verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat er dit weekend een Amerikaanse delegatie naar Moskou en Kiev reist in een poging om de vredesgesprekken herop te starten. De delegatie zal eerst naar Moskou gaan en daarna naar Kiev. Zelensky zegt dat hij garant staat voor de veiligheid van de onderhandelaars als ze in Moskou zijn en hij roept Rusland op om de aanvallen op Kiev te staken tijdens de gesprekken daar. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Vandaag voerde Rusland op klaarlichte dag een aanval uit op het gebouw van de Oekraïnse inlichtingendienst in Kiev. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En hij is zeer tevreden met die prestatie.
2: Een sprint dat deur mogen toch nooit iemand onderschatten. En ja, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog 1 keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, blijft.
0: Voor Van Aert is het de 4e ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij er 3 etappes. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Het weer, het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: tijd van deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: feesthits.
1: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
2: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet mee tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken en zo is het begin van het toernooi voor de Belgen alvast prima.
0: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
3: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson, 21 meter 14 centimeter ver, en een persoonlijk record van Jonathan Sakor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren, en ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd, met Jana Valent op de 5000 meter, Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes, die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen, en een huldiging van 9-voudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sporta.be. Radio BNE.

0: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijnstadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
1: Ja, hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen en meetingrecords in de steeple bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
0: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
2: 16 minuten ver, 0 tegen 0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Tresoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het veld van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt. Voor hij de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne. Die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Londen.
0: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
3: Het was leuk om terug in die flow te geraken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
0: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid. Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
2: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
3: Dat is oorlog.
2: Maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
0: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Een uur ver, Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Johan net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd. Zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Johan met de own goal. En dan bij het begin van de tweede nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen. Via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadou werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel, 0-1.
0: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
5: Het was een best goede avond. Pauline Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de tweede keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager dan zijn beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibena Chipi op de 400 meter en in het poolstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
0: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel en doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. De club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. De club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sabbe onhandig in doel voor 0-1. De club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
0: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
2: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
3: Radio B.

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces met ook een heel nieuwe jury.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
3: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelden meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE Feesthits.
6: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. Er werd ook echt gevoetbald gisteren. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio B.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.